ons gaan huis toe om ons om in die sake gekry het ek wou maar en dan in sikama ya titia mtake mwole kame ma kama kwe ke tete ofu ma kwe heke mke kawa mchivu ndilo apru haram mwita sa kwe kawusi ke akwe kaya kwe ke akwa ya mke wola mka masa toa maso machu mprekala malulu ma kika ngu

Oh, dankie Hemel se Vader van Jesus. Here, maar wat hier in jou champi, ja juga jongi, ja champi, altijd kan nou jou. Here, van tijd mag hy dit kom ek daar, doa vry teen woordig het. Here, elke woord het doa uitsa, here. Here, ka oom mole na mole, ki die weg ja, verskillende plekke. Here, as oom verkondig die woord, here, kan hy dewa oosaka, here, hy word verlosak in Jesus naam. Here, gebring as hier, doa begin na ta woord. Here, doa wat hier, die dewe mee, oge lei, Here, kwee ke kama, yo jambi ke aflani, wat jy troyer trouw. Here, ik het gaan nabij omdat jy plani, wat jy hawa toosie. Here, ik het jambi ke jongai, jy het gaan nabij anna, to kiet in den woord af jou. Here, ma tae me jambi ke anna, jy sien nie, jy versterk het jy wisi a panga, jy panga ke dier, jy wel, ek jy wel geskies. Here, kan ma bed tot jy van jyre, Here, kan a woord kreeg, nasi ma dier die debe, ma vraag jy skrist, ek kom, jy sien ka, en ma te sterk, ke dier die genade, en die goede. Amen. Geliefdes, maar tot die baie booster. Voordat my wat die woord van die Heere, wat die wat hier, wat ek al baie dankie, die Jambi het in alle eeuw veel dankie. Gemeende, maar wat hier die Jambi, die keer die Jambi het in alle eeuw gesien, ek wil gewoon wat Jambi gaat. Maar voorstel my, my pastoor Nando, en my van Adumba. My het gewoon Jambi die aanstel, maar van Jambi te kan gaan. Omdat moesje en gek om Jambi aanstellen kan als je twa, ke positie jouw. Want Jambi gaat met je 5 deze kan, ja, groepie, kan het in deel kan als je twa naar je panga. Dan met dierbaar is, voor ik allemaal woord van de Heer, maak ik je baie dan die, Jambi zie je niet, ik heb je tietjes aan Jambi je boodschap. Boodschap kan met je, maar wat hier, ke kreeg aan je maak aan boodschap jouw en molen en molen, kan als je twa je zaken, Jou ek en nawe die Jesus Christus ek kom, Isaka ontvang nawe ka die Jambi ek kom. Maar lees ke woord ka ek Bijbel, want baie kere maak verstaan, maar lees Bijbel, dat toas aan die, tje Jambi ek toe bol misam. Want kam tja sin Bijbel, Bijbel ek in die wam tja, ke kom sila si kwe Jambi ki ngom tje wise. Jambi ki ngom tje wise, teke ngom toa kam tja sa Bijbel ek kom tja, die Jambi ki ngom tje wise, teke ngom toa ka, ya ke ngom te sin, Tak ini mian tu cik tuan lu ikhwan mi, eh mana kau min eh, ya wasen, kami gusi emak wasen. Tak am cak tu word tu sam, cak wahai nasis kan, eh kama kau wasen tu enda, kau jambi tu fikir, jambi tu kau, cak kaya kama, bang word tak kau, cak tu jambi ke, kau itu ke, mian tu ngom cik tua, tadi tua na kau mi, mana wasen tu gusi ke, makai anstela, ke gea tuan ku pegosi. Kaya gya dan awgawan ka kaya gya hanunga kaya nila ka wamcha tiga mcha sa vul kang mcha ha enik kang wajambi kaya gap jambi kaya numta mcha kaya adul mcha sing east sa kamcha sing jambi kaya num spiritu ta spiritu jambi kaya num yung kaya ukui ta liwa ukui tamcha nga na kotungelo tiga mcha sa first a twelfth kuya kuwa kesiya ba yako mcha te kung kaya nawa pesa fike Kaya ejambi mone ke ngau ke cia ka. Wana ke ngau te cia ka. Ngi beplan tua ci yao panga tua. Te ngau te cia ka. Te ke foro mir ci tua ke kulu. Te ci tua ke foro mir ke itu ngabaya. Ya ke gua spiritu. Ta ke sungkua ya. Ta mca sem kaya kankanan doa tau. Ta mca liwen dak biasa. Mca wa tunkelu. Mca ti self te as di engala van khot. Mca ngejambi kita tosi ka e. Mca panga ngau panako. Mca ka mca wa kolisensi ka oftek. Dri kamaka ua tin. Yako mcha ke, mcha nwa ta uta sa apolisensi kya, ufte dri, kamaka wati, nako mcha teke. En jele sal met ne nieuwe mens bekleer, het wat vernieuwe word, to di kennis na di biel van se skepa. Jam yeko mcha, te na dat kage nyo, yake kula mcha ti 3D, van ti 3 yes te kula na ki wakhiyas, ta ti 3D a ti kula ka kya kulu, ta kulu ka na biye tam, ta giye ta. Jadi sesuatu kulangan orang kantor yang cangkua kok jam yang kongca, tapi mungkin asal cahaya jam cangkua, sudah muncul kama una tuker tuifa, kamca uang Romaine kasus kawafir, aku kongca, dums avolta kongca, angkasin us that we that the old man sama Kristus gestel, sudah di lehang van sonde tuh niat gemak sa word. En ons nie meer die sonde sal dien nie. Jambi ke kulum tje pesifieke,
Mta yes, kochi wisi anga kato. Omda da komcha, de kakoka amake n plus e, isinti wisi ga kako. Da komcha ki konka romaina. De gatu, mpesa fika, mto sun vierka yisiska. Van, mta ki afro step, agi, mta kawaka aspo laga. Mzu e jambi, omda jambi, wakuna, yakuna wisi giwa. De gamcha wa tuye korendes, kemcha lasti vorka dri, kamaka wasiva, akomcha teke. Akom chatake, just ati loops them for the era. 3 7. Akom chatake, 3 7 17. Akom chatake, kumus lace that fine at the stem for the era. Van, ons lechte verbreken wat voor hun onblik is, bewerken ons alles oortreffelijk, eeuwige en gewerg van heerlijkheid. Omdat ons niet let op die zachtbare dingen niet, maar op die onzachtbare dingen, wat die zachtbare dingen. Is tijdelijk, maar die onzettelijk dingen is voor eeuwig. Jambi komt te dat woord, die kreeg hem te geven, jambi plas hem te gaan ook aan, om te sinti wie ze aan gaan. Ja, kon je hem te dat ik tijdelijk een trauma kan eten aan te. Boe die gaan met uw hem te, hij tijdelijk een trauma, hij die wil wat te, je kan hem te gaan, om te sinti, om te kunnen weken. Want, kan te kunnen kunnen weken, om te tijd maar komen. Tedi maga itamcha itamcha khaliyete dikak ogan mcha khaste mcha ti koye teye ti kak ogan akomcha ka vuot tedi tamcha uwa jambi vuot mcha sa ti wisi kan jambi ke numa kak ogan he place mcha ngeng ye tamcha ke trois ke tuifa vanda ke ngum tomcha des mut uwa mcha ka lebendig asan de lebendig asan ke in blasamcha ka kon liamcha mcha ti trois mcha ke ngana ko tungelo Van jambi monika plasa ege mcha bene kamar. Da jambi ke plasa mcha ege mcha bene kamar kiwa jambi a ilo khis. Da khis ita ge mcha ya help mcha fustan biete ke kwe mcha suwa. Van sona re ilo khis mcha tuwa fustan mchima kan jambi ati mcha panga. Kan nga jambi ke plasa a ilo khis ke mcha bene kamar. A ilo khis ino ingwa jambi. Van kam cha sing ha sing yisa chi eti tuwa kato om dat kam cha tuwa fustan. Vale que a Christus ga, jambi mone, ke herhalka, ye kwa ka, ye kao. Nga ta chi, nji kam cha, mcha sung kule mam che kamade chi. Ta kang Jesus Christus, ka kabra yuke fuske na maria. Ya ke kuma, ta ke awa tinchi dawa. Ta dawa dawa tinchi, au sun yesu, van hawa fer lo se wisi ki mhola. Ta maria ke kui de mi e tuane ke nao chi to, mi ma, ne wa una dawa ndoa. Tungye lu tibi de kwa de tuwa kwa kwe. Van ka wisi ki jambi ki kingum, ha kama dir, spiritu ya wii. Spiritu ti yin wat inze dabandwa. Om na dabandwa wat dayat e, ya wat dabaya spiritu wa. Teka mcha sung, Jesus jambi enle ki tu, ya wukham chake furbel mcha ngri, ke mcha mta gapang atawa, mcha khwa khiyas. Om na jambi ki ngawa mcha. Mcha khwa biwurt adi kona kret van khot. Jambi ki plasa mcha ki nga hengum to mcha, ma tenge gu mcha ki plasa kato, mcha chipanga ki ko mcha. Tama wa tibia chi ya komcha, ke lasti vod kama chai, ya komcha te ii wa wa di afanlek. Ii wa wa chi toye wa ka anvod. Jambi ya komcha, ii ma ke plas, isin kame ime plas, isin gong wisi ke me ngom. Ii wa wa ka teye nes, vani ya ka jambi wa tibia chami lasti vod. Ma kwa me di baras te ngomcha sin jambi, bekhana nisunga omdata jambi ke ngomcha, yo jambi ya helak. Kamcha saya, mcha ouna ii vakh liya ba. Van trois gang ya dit kuam tsake lekham kam tsake ya na teit msa daba danga dada da van dir kan loga dada kashu ka te da su ma jambi khis ka dibi ko jambi ka nga volta fe deit kum tsa de van yer ka khis e ko gam tsa msa pangala tsa jambi on da ti em tsa da sin de jambi pangala tsa kuam tsa de e thami yo na e ba khli ba baya dang e khlif tas jambi sin ma ge kof volta me dina i baya dang amen amen omos lady O, baie dank, Hemelse Vader. Heer, my prijs die te loof. Heer, hy sien woord, kwe woord op die dag uit. My jam begin na, hy sien ek al wisse, ki Jesus Christus te kerk kom. Dank je, Vader. Amen. Baie dank, geliefdes.

0: 107 qowa tlo nne re XK FM era do stasia platform den gitin he bungang ki bole kha tlo he no kharado tsa wo go gap tsa this tv audio canal khona siki akh ye nne ge ge tsa qama denu tsa tsa mo tlo tama nga go ye de tsa koma go tsa XK qang qama ti pyoro pyox mo savanga ka ye tsa mang bana ga go gatara ngo tla kwa go komsa te o kwen kwa jana te o tlo seng go kona di jwanga te ho veta jwanga si wo ka nya kwa na he ti ya ditin tama kan tlo tana go kwa no se o si o tla he tsa se o tsa ke tsa mqa nwanu tsa dango tama tshwenye Jungle such a clambe, the jungle gong with the chan, don't go to theatre. What's a class and it comes to Chasu, a quacker, a cake, a taco, who with a much hotel. Let's get tired and go to the cloud club. Sister hang a hag and do the way a quacker close and a quin or two sons or swear my anis jam, and when I saw a other tokan, eh, theta clack on the common devil at the swear magota. Let's get to Clacusu Osiki. Maka had a comma. Karako ex Kavimski, the Kerikum, Kumba Kwanaha, Rado Tahava Kamarono. Kare ka mbita matla ya tegonu tshwara tengwe no kofi ya nwa wa tenu kofi ya tshubuna nwe ka nwa tama ga kome kwana he e ga twa twa go he khwena ga moti wetama ga dome ga kome tsikim ga nwe kome dikena ke ngla tswa tema tswana ta gore nwe venu ga kome ta ha ke tema a ke nwe nwe ga eno tsuta ka mbita ana ja sino ga mi ya e di mi go nga ga ben e ga wati moto ka ge venu a ga mu a go beto a som bori na ke ngla ke ja ga mi ga Tishara kinye kuma kumbe kwa rado stashe. Nima nyama kwa tea kuma kuye tu kuye tewe kuma. Nika nga kha. Aki tu kuye tekin tonkla wikara nga kuye tena tu kuye tewe. Ote kuma tekana kwa tea. Tung ta kwa tatu. Tama kia nga janu. Khami kha. He na ngota kha. Kwe kaw nga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ga kamatina ga komogo ga ya ga tsonga mkhago sta maga nga seng go e sanga ne tsoma nga ta kham de miya ga makomana nga go tsama ken ka kara go tsama ken ka kara ve tuna ken ka kara ve anja mo ne gqaqala eno a jinja tsama ne khe go na tsekara nga tsi a di gqo a mo go tsiga bona ga ngwimka ga ne khae se ken a ta ken bo di makhaso na ja ga tega xkfm dobme e ngongoro he ko no kwetin bungan oya platform 10 ki ena nga nga go nwa go he Noto tsamete o bere ga pa ya ka te o tla o kwa kwetse ka a go di ana go ya tlo se tla seng go tiwa ete so re ma te kom de go se ke te o tla kwa kwa tlo nde go di a te ie gara sa ka go di ke ie te a so re ma go ta a mo te tlo ana go nana go di tsena e ja wa go te tlo kwa he mo te o tla wa go dame ka se ka te muru dam ka tla kwa kwa mo kwa na tlo mo ba se ke te tlo go na te o dam se ke tsane o ka e ga ta ka se e go be ta ma ga nna go di ana go na ke te tsao no te o dam se ke ya ka no te ana o dam go komo go no te a tsama go te tsamse ke te kare kare te o dam se ke shubushubu toga a nte tla tora damje koma tivena anisi ja vandag ek het ver sister other top ken di workforce beamte en ose dorke personage afdeling en SRBC en ek is bior mosanga vatsal vanmiddag di lekker kans kry om met harte gesels dat sy met ons vandag deel oor handwas en higiene sister baie welkom hier by Radio Sky FM kan ons denk of twee van jou afken voor ons kan aangaan met ons geselskap
1: Good morning, listeners. I'm Sister Ada Topkin from Workforce SABC, and today we'll be talking about hygiene.
0: En baie dankie vir die voorstelling. Nou dat ons nou mekaar ken en ons luisteraars ook ken met wie gesels ek vandag. En Sister Topkin, wat is handwas en hygiëne?
1: Hygiëne is 'n toestand waarby jy gesondheid beheer. Dit beheer siektes en voorkom en dit help met jou gesondheid. Want as jy nie skoon is nie, kan jy baie siektes optel. So 'n mens moet altyd elke dag was van kop tot toon en met seep en seker maak dat jy goed was elke dag. En dit is higiëne, dit help 'n mens dat jy gesond bly.
0: Ja, om elke dag wil jy leggen te was van kop tot toon, maar kom wat jy nou verkieslik, hande was, want hande is die ding, is die enigste liggaam en
1: is
0: die liggaam wat dinge baie vat.
1: Hande is die belangrikste deel van 'n mens om te was, want jy vat oral. Jy besef nie eers waar vat jy as jy so rondloop. So jou hande moet goed gewas word en as jy hande was, dan weet jy kieme of siektes wat jy opgetel het, vat jy nie huis toe nie, na jou families toe en so aan. Even wanneer jy kook ook, jy moet altyd jou hande was voor jy kook, want jy kan mense in die huis siek maak met kos wat vuil is. So hande was is baie, baie belangrike deel van die mense lewe. As 'n mens ook badkamer toe gaan, jy moet sorg ook dat jy voor jy uitkom, moet jy jou hande was.
0: Is daar sekere sommige voorbeelde van hande was?
1: Die beste en die goedkoopste manier kan dink om hande te was, is seep en water. As jy kan warm water kry, beter. Maar goeie seep, goed gesmeer op jou hande, en jy smeer jou hande tussen die vingers. Een mens moet het vat ten minste vir 20 sekondes. En as jy nie weet wat is 20 sekondes, ek tel altyd 1 tot 20. Dan weet ek ek het goed my hande gewas. Dan ook kan een mens ontsmettingmiddels gebruik. En maar die ontsmettingsmiddels moet ten minste 70% alcohol bevat. En dan, ons moet onthou nou met die coronavirus, dat ons vat oral, ons besef nie eers ons vat nie. Daarom moet ons maskers dra as ons dorp toe gaan en so aan. Want die mens vat altyd aan jou hande. Dit is maar net natuurlijk, ons vat op my neus, op die oor en so aan. En onthou, ons vat op die trolleys, ons vat op die toonbanke, so ons moet ons hande skoon hou. Dit is die beste manier om te doen. En dan ook, as jy nou toilet toe gaan, of as jy kook, in elk geval, mens, moet jou hande altyd skoon hou. En ek sal sê, as jy kan, elke half uur, een mens was nooit jou hande te veel nie. Want ons moet onze families gezond hou, en dat hulle nie siektes vat, want ons kan siektes huis toe vat, as ons rond gaan, en ons vat aan mense, en ons vat aan enige iets, dit kan kieme bevat, want ons weet nie waar is die kieme nie. So ons moet baie, baie versigtig wees.
0: Oké, ja, afgeleid van met die antwoorden wat jy nou geen, die wat jy nou bykie ons verdedelik. En ons het ook kinders wat baie vattig is in die huis en ook buiten die huis. Hoe kan groot mense kinders seker maak dat hulle ook hulle hande altyd gereeld as mondelik skoon kry?
1: Ja, ek is jammer vergeet, het is baie belangrik om die kinders van kleins af te leer om hande te was. Dit moet a way of life wees om jou hande te was, altyd. Voor die kinders kom om te kom eet, sê kom, laat ons gauw gauw hande was. En voor jy gaan slaap, borseltande en was jou hande. En so moet ons onze kinders leer van kleins af.
0: Dit was dan sister Topken, die workforce, je beambte en SBC Doordkap en Kimberley kantoor. En ek is Piero Bosemanga, wat sy met daar hier op Radio XKFM gesaals het, oor onze gezondheid. En baie dankie dat julle ook aangeskakel het hier op Radio XKFM om vandag met ons samen te leer oor hygiënische toestanden. En kan ek dankie toe, kijk ek aan jou het, het nie tam siki, trouw Radio XKFM gaat tegroekoen. Nou jy te anna, swere maat het jy goe aankoen, en dat kwaakere, en dat kwaakere kloos en ritam. En kiet ek klaakwe, se woord het avenu treed, tamakata hon, kan koeken, tamakha, dat ek klaakere. Ta ina ken e se o ta go ten ta ina ken e o jwanga ane za tere ta kwana se we an go je kui kui kono se o kui ta kwa a ye be ene ku domi gwi hwe a se kui ya ta matsa a re a se ka ya nda hene kwa cha o za se ka kwana kwa se ya ma go cha chano to e ka me gao ta kwa an cha ka be e ka om gao ta hima ama nta ga mo so bo kwiri kwiri ma nga ken kwa mtiro se o je te jara no te kwa mo ra sa a zika no te kwa ko te nga tsa me nga korona zi ya kwa te kwa mse ki kui ba ta ma ga nga di nga di kwa no e te o yise de kwa ken e te nga okome ko te kwa nkwante mo suri ki kase ne ko te kwa kwa nye tsa nye mo te nta tsa na mo ko te kwa rita a zi te o e na e kwa nge te kwa ta ma te ga wana ga kwa kwa ra a ga kwa te nda kwa di nga te uru na kwa se te hinye te kwa ji tengo hinye ko te no te kwa uzi na ko te rita kwa nga kaya kanto te kwa zi ta ma ga ni ti pi oropi yo kisi me sa ba nga nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga

ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Farisees hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader en deur die werking van die Heilige Gees gemeente met Amerika kwakamska. Nikuye otam o okomanya obe koma oha. Nikuye o a onya dibe ana komo phei. Ta khunu hika he. Kazu hika he. Cha a. Kaipara cha hibe na ti khode keri a. Komo phei. Dala hika e mu. Tama hika ke. Cha we obe. De tse usa ki te gobe. Tama nga kuto to nita ti nga. To a. Moza si kwara hi akhepte ka. Kukuti hisa na kawa je te kriye gobe. Tama tenka waka yaka tromski. Moses aki ya nu ya kheri nahi Moses mkuye Moses kama total niki kheri na kwa nini kwe na te ya kamo ote kuna chungu Moses aki ya ate nu tingate tuika kwa chaka kwa te kwa toa Moses mkilapela Moses manai kama nai ama che Moses malapela toa te kichaka kwa ingu Tan teusa te muanya na ko. Ama te ki tima. Kani ma tan kara ana ko. Tuka jauti cha os watim ama. Kani ma tan ana ko. Marto ate jirika sa kya ko ama. Te kwa kwa kasa. Moses manai la pera. Nde ko lenga ki to di na kasa. Moses mki si khari nai. Kha kana hi to te kya reka. To muwa te muwa na be angaiki. Moses mki akheri nahi ti abe kuwa dam kwa uto ke mi kwitu ya kha kwitu ya aki akheri na Moses mki Moses muwe mu hambe te kha kana kya reka pasala muna din yena ntwenda nim kwam ya nyuwe ki amki ya akheri nahi awa kha nta kha makungu gore tumuka te muwa apo anguji okay kha kana to di gwi drika kwa na ko to di sika Cham kani ma cham cham tao ma trek ama cham koma ma cham hi kuti de yo kaka cham kani ma cham ada dinga kamu ende uang kawele amata tesi kheri nae awa ha tesi kheri nae te koma kheri kuti anki kuda ho inne to di kheri to tunka wa to dinga na mibe kaka cham kunka de te ya dao cham kunga to cha ha to ta na si tere awa ha. Nga daus khere denga nga te ya tsaka daus khere denga namibe akasi berega tsikhere den a dawe tsa namibe akaku te khere eto anta to a ka kuri te kai kwen te kai kwen tama te ki khere te a woga te as mezer fik te ya guyo te kerke kunte kerke te kunte tama te ki khere na kwen seku khere na kunu tsa hisa nga to tsa hisa Nungeki jet on kara hito nita mu analisir. Kwa dam kwa mi analisir. Nata minyetir. Ndeu, ndata koro kukagu, ndata mua a kukagu, ndata kwa kukagu, ndata tuitui kukagu a kuzi. Nungwe hito temu. Tini kapo ya teko ito tangube, to mua a dao zikheri na akama. Moses, oka tingwe Moses makawi. Oka tingwe. Lapira. Ta Moses mangai. Pasala muna dinge na ntwenda kingai. Ama tse imiba tsa mitse. Kani mati ama khoma ta nyoma ti kunguta mitse. Twa hisa tsa ntata. Kani ma ka ntse unu.
tekoma akube to aben tekoma atama tekoma akube nanga into temun tefa nka gimiko ndekwana nciki yisezima mntwa yaqala tatemusa ndekwana adwa ya ncintwa yisezima qala to akeri nabe gokwe ncwa gobe ankwana to akwara ana gotei kani miyekwa ni yisezimiye ikwana a akwana yisezima qala tenga tingabe aza gokwe ka yisezima qala ta ana gwe no khatwa musa khatwa ana gwa yisez arta aba adwa kyara no yisez ako ane gwa ya ncane Ako akwene kidure, kako anaye njia utoro kujisese mankwara, aja kwa huto kwa kumbe, nge kako akwa tinsi kwa emu kaharita. Nukhodi leke, kani kwa na anha zi, kani kwa tawana apa kwi tuye mnani. To ande waki jisese kwa hirita. Kama mskuru seki, ohe. Kuto to hinga din kwa alama. To koma akwale adam, jisese akia kwa hirita, kama mskuru seki, ohe. Nge ferisiki, ya kwa hukare ane. Ata ni tekomana kwa tia atata. Nga tama tekomana atata. Takone nga ya timinya njaji. Nga cha wogo. Gise sima anabe mkoma. Maki kheri reta cha wogo. Tungwa koma kheri gise sima kama abe kwa na. Cha koma ako cha akwe. Gise si mwicha ti. Kwe cha tumbe ta dokoma. Ata msika. Cha ante dawa nja tinta. Kamiende to. Jesus ya kheri nei dawo tsaka karai. To ate ki ya kheri nei dawo. Jesus mpo nwe. Ngam kukwanaka ya ncetsa tshunye iteki. To ate teka te ono te khere kwiri ncetsa kha. A dawo. Jesus kha bana ncha ya tsaka karai. Na kwana. Te yego. Cha dom ye kukunye ka tsa ano tsa lapra. Tsa tsa ngam ka tsoko kunka tsa lapra tinyale te tukam te te lapra go tsaka ka mte ndabeko. La perati chat oko kungu la pera muoko yisesim ya kheri naiki dawe ya nyamako ncha shama ko cha kunwe kwana nikwa aki kungu kheri nako oti kwe kwana jaga kheri nako teko jeo go tsena tse iti kwe kwana ki kha ama ja o tsaganda ma go to ene todi todi tswerema to ene kala mu yisesa sha inja Tia kikheri nae dawa. Niki ya kheri nae te. Moses mkisi kheri nae. Ma Moses kie. Chani ma Moses kie inu. Saama kwa kwa hii. Nye mkwama nguwa kure pa salamu na tingene tuwe na ki. Ma ama kie. Chani ma ama kie inu. Ama kawana hakungu inza. Tia hiye kwa kama. Chani ma cha kita ma cha aaro na takati. Akwa cha nye kata hita kata kio rei kwa. Tua mwoto. Tia la para kwa omboro ngara teza chani ma te kawo. Tama. Borongara te tani na orosa niko ti komate to mie de anda gato yen kobeta ma orosa niko na te la pra ko ni o ki ya hunu o borongara te o ku o he o tam ku o he o na ti o he da ma ga te a ku juga ti na orosa orosa niko mu yo orosa niko mu na ta borongara ti anda bere da o kheri na ho mu tsa ko yin ku ti ise ti ngam a go tsa borongara Kwe mborongana sa doti treru kiantwa mako mboronga te goti ti gonu ngeka ti mube ti gonu ti shaf khasusen khamende do kene manja te shama kwe kyar ki go do che ga kumo kyar ti e ti kama te ma te kumo kyar go da ti mode kyar grade to te ku sitai ta te khir ta te kyar sen ya no Kawana te kun te sita itin te kun te ba yise sin za sa da su ka te kun ka indo te chome pi cham gen mana ko na onse father te yoga ha vaten di yemales lati nam khailag vor lati kone kare ki kom lati wel geskit so zijn die yemal net zo op die aarde gee ons vandaag ons dagelijkse brood en vergewe ons skuld soos ons ook geskille na ons vergewe Alleen ons niet verzoeken niet. Maar verlos ons van die bose. Want dan u behoort die koninkrijk. En die kracht. En die heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Ga nu. Ding na de kwaak wie he. Tsam wazam tsa gyam gingwe ma. Mooi kok aan je goeie.
gane za o de gwa nwa mku, kene man damiye, za o, kha omboronga, kha kene mki kha sena gu. Tako, ni mua ka e kha mua dao nza kene ma tiye sa ama kwe. Joabe, ni za kati de kheri. E muti o nas de lifte, de he, da te miya kwe. To a, ise ste, skuruse ki kha mkoma kwe, kwe anse kha. Tamate mounye ne. Ya, aku ze te kosa ne kwa anu. Mandamia, Hamataka, and Hamatuikus and Kum. Tadam, Hadam Boronga, Hamkira Kras and Ako, Hadogunu, Hamataka Kum, Akorago. Akwan and Linda get guns at Yohannes, Yen Yohannes Yen first near her. Mar as ons on Sundas Belay, he has her thrown a referdacher. He vergebe ons on Sundas and Reinach ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer dat ons nie. Gesondigheid nie, maak ons om tot alleenaar en sy woord nie in ons te agoja te moe. Nie keri tja. O korosan o e, die kerem dat oene ki ga amiete. O korosan amu dinu, ga den borunga, e kawaka, toon kawako, ga kerem ki karano, kerem ga kwarana makwa. Tamaka mu tiyo, Nin here de Guanaga, Nidata here de Kanemata and Boronga, Takaban Boronga, dear Ogu Adaha. Amen. Dinga de Kanem Quetoe, take a canem quet at this and go take a mano, take canem twasiva, canem toto tiha, take at the way, play a carata, Tamara into the caricature. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in een heilige geest, ek glo in een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees in een eeuwige lewe. Gaat dat het, dank je, Heer Jesus Christus, dat ons tijd het en geleentheid om u te kom aanbid. Heer, dan bid ek die mense wat nog nie geleentheid het nie. Heer, ons allemaal is u skepsel. Help om ons een dag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons allemaal wil graag u kinders wees. Het vraag engel genade van Heer Jesus Christus. Amen. Wat gaan nu? Daar hoe nu? Tek aaka. Kore kwena. Gaan nu? Ja, oor dat we tek ik gaan.

Quando que não? Que o caso que tem quando a gente quer ter camada ter cava até meia de no, não dá de meia sacar, tu tá agarrado. Agora, tu não quer nem que, quer mais a não, que hambe quer nem a minha coisa de doce. Tem que o como na yada no yoga quer nem a ter não, de nada hambe quer nem a minha coisa. Tchau hein? Tahi, tun kom na makwe, kuwa hiye de kwana ikara. Nga ta te ngwikwe. Toa tuwe, tindewe. Toa tutamzika, kwe chakara hiye tobe kuwa. Toa muwaka tutamzika, kwe na kuwa hiye kwa. Kami hita ti kwa nasika. Toa tutamzika, kwe na ngani, kwe na hiye kwa kuwa. Kamna de ve kwana tuye kwe de kre de kwana kanyi. Ti doka de ah te ki kwala ho. Te hi da ti kwana. Ten la kriye gom fersi ma tuye korantier swai fan af di dertin de fersi aki te kriye gom. Te kriye sa nyo kwana ka te kwara andaski. Te u kanitam di yonda an. The more of a clever goon, Janem, the clever twin aka who a bear who humbled in the summer or did doubt. It does yet one guy and into a dead home, eh? By the Yamota, the ha hat, the yaw that so quana, the yaw roa, hat a clicker, yana de trow, not so or Joe with the car of. To te koma a kwere kona te una tria tria khatle te kona ada na tita khana a kona te kala tridi ba te mbui mate trem mtronum te ya ama kha oka khate tieta khate tsau kousa khate tsau ta kwe te tsau go te tsu am kha kwisi tama ya kwarana ma tenkwa ka ri nkoyo twa mponski amen en geestes vervoering was ons dit vir God as ons by ons verstand is ons dit vir die Here die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die inzicht gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken, dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. En hy die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude dinge is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is een werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op
als Gesandte van Christus. En dit is God, wat door ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die verzoening met God, wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur sy vryspreek kan wees. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. Nikite ndamiyete an aga tat agwenu nanu te kanimdi an agwe kanimdi ate teo te koma adem te aga kwenye kwe te an agwe te nanu te diwe te bun kwe tingade nyambo kwiti tsa a gedere kera koma nga sakya ata muti tsa a kwana ka kwi kwenu tsa a sa a kwana kwe kanimdi no ngane ka tsa kwenye tete nganu tsa tun kwendi tsa tsa khatibe tinga tsa koma be a gisi ndagi miye tete te komu ndia miye tete kwa hatwa la te koma tsa a kwenye a kwenye tsa dira tsatsibe khatsi tanko ya na kwa ino khatsi anda khatabe tsa tun kondi ne adami ma hudo tenge bete koma di kwana aja tsa kwe masambe tsa tsaka hi a tsa nwen kondi sikara tsa tsaka kondi tsa nwen kondi tsaka tsakara kondi tsakara vendi tsakara vena tsa aja ugasa tsa kwana sika tsakara bene tsahoko tsakasa di aga koma ante tsahoko koma ante tsi tsanwendi kare mnam kuhe ke a hikate tun kona ate muka kare mde mnam kuhe te gitita kare mtsaka kona he ke a tukara hi nite ti ansiza amsema ata miete te a hikate, te hikarako te koma akate. Tui kham koma, te ya kwenki, oka sani. Hito temu, tui kham koma, te ya kwende kwanaki, oka sani. Tui kham koma, oka hi, te ya kwende kwana o. No, ankara tetere nini chakom, tui kham koma, oka sani, te ya kwende kwanaki. Tui kham koma, oka hi, ti ya kwenye de kwa nao. Ndiyo kwa na hiza, kwena tui daosa, kwena tui daosa, ti ya kwenye tina, asa tui kadaosu waka, oin kwenye sikaka. Ti ngata te ya tui tuisa. Akwana iki ti ya kwenye, oka hi, yoka ha, tui kham koma, oka hi, oka sani, tia kwenu. Tui kam koma, oka hi, tia kwenu kwana kusiki. Akwane ki, tia kwena, oka wakwa hi, yoika ha. Tako, tia kwenu, oina, harakana, kaya tia naka, tane kwa hi, yoka ha. Tinga gobe, tinga wakra kwa hi, kuziti. Tengate uziki teke unga makuita. Tengate ngi kuisu kia ikhaete koma a. Tuika mkoma oka sani tia konu kwa naiki. Tuika mkoma oi tia konu kwa naiki. Tia kwena oka wakwa hi tia kwena tane kwa hi yoka ha. Ngate te udoe te ukoma a te tuka kwa naiki. Tekan koma sa kya adama. Nga hinda kata koma a. Nyamka kuima. Tui kham koma. Oka sani hi. Tia kwenki. Tui kham koma. Oka hi. Nyamka kuima. Tui kham koma. Oka sani hi. Tia kwenki. Tui kham koma. Oka hi.